0: bij Beat hadden we zingen dat waren dat. Hij laat zich aan zich wisten wat hij waren nu deed. Hij lucht zich ons niet bij wie hij vrij. Zouden we met de haar vrij al te jaren. We gaan, zoals we gaan, zit hij gaat hij. Jezus Christus. En elke dag zo meer. Laat ons uithouden in je hart ook. Toi moet hem, je hebt net het hart. En open het hart te hem. In Jezus naam.
1: Hi, this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life. Because